Zolang men jong is, was had man daar voor plannen? Man had nu een wens, zich snel realiseren. Doch wenn

eens een schier gelaken. In letzter Zeit, da war es schon ein bisschen komisch.